We zeggen ons vast dat jaar net, of meer. En manchmal schrijft de Karten van weit her. En wanneer dan da bist,